0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Ik is Luella Prum, aanbieder van die Morning Manna program op ons plaaslike gemeenskapsradiostasie Eden FM, elke saterdagochtend vanaf 6 tot 7. Een program waar ons vir u die volgende bring: Bible preaching, health issues, family enrichment, stewardship, youth hot potato issues, children's stories and your prayer request. Kom geniet die oggend manna saam met ons en word versterk in u christelike wedloop op 'n stasie waar u gevoed, onderrig en geleer kan word. Eden FM.

0: Ik is Luella Prum, aanbieder van die Morning Manna program op ons plaatselijke gemeenschapsradiostatie Eden FM. Elke zaterdagochtend vanaf 6 tot 7. Een program waar ons voor u die volgende brengt: Bible preaching, health issues, family enrichment, stewardship, youth hot potato issues, children's stories and your prayer request. Kom geniet die ochend manna saam met ons en word versterk in die christelike wedloop op een stasie waar u gevoed, onderrig en geleer kan word. Eden FM.
1: Se twee groot hoërskole, Morrester en Bristol Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Bridgeton. Kom kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

Ja, goeiemôre en welkom hier by ons stem natuurlik in die hart van die paradys. Lord lift us up where we belong. Ja, nee, Sebas is my naam, hartlik goeiemôre. Dis Saterdagoggend, dis natuurlik die 8de Augustus 2026. Hartlik goeiemôre. En ja, ek sta natuurlik in of sit in vir Lavinia Botha vanoggend, nê? En wat 'n plesier is dit, nê? Saterdagoggend dit is, dis die Saterdag ontbyt. Jo, sien uit na hierdie program. Nee, kom ons kyk wat ons wie is saam met ons vanoggend wakker, nê? Wie het saam met ons vroeg uit die veer uitgespring, nê? En ons kom vir jou rechtstreeks hier van ons oudsoeling atelier. Baie dankie aan die Morning Manners span daar, nê? Die manne was weer spyk vanoggend, nê? Is lekker om daai stemme weer te hoor vanoggend. Prachtig, manne, prachtig, prachtig. Eindelijk het ek nou uitgemis nou. Ons kon nou lekker daai gebed saam gedoen het, nê? Ja, and you know what? Gotta do the best. I gotta give you the best of me this morning. So yes, we're gonna make it fun. We're gonna look at a little bit of what the weather entails right after this next one, you know. We gotta give you the best, man. It's Anthony Hamilton. And he's talking about this interesting fact. Gotta give you the best. It's Women's Month. All right. The first Saturday.

0: Ja, nee, so 27 minute voor oor die uur van 7. En ek moet sê, ja, nee, kyk na dat die saak, moet jy nou daarom, jy moet daarom nou ietsie beweeg het nou vanochtend, jong. Angelina, hoe sê jy, sister?
1: Môre, DJ,
0: oh, ja, ek hoor jou, sister.
1: Ek wil nie verslaan wees, ek wil vir holla hop in die groot kool paradijse,
0: yes.
1: Holla hop, jong.
0: Yes.
1: Amber, vergeet ek jou verjaardag. Ek weet, jy het lekker verjaardag,
0: ja, nee?
1: Vir die Heere,
0: oh.
1: Vir nog een jaar in jou leven. Sebastian, jy moet die ding in die licht gooi vir holla hoop.
0: Ek sê jou, sister. Dankie man, Antima, hoe gaan het vanochtend, morgen?
2: Dit is best.
0: Morgen.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Hendrik Pokkas. Wat die dag van jaar en ook aan Bradley Langpad drijven.
0: Ja.
2: Baie geluk op hulle van jaarsdag, goedheid en guns op hulle leven. En hulle moet hulle daar lekker geniet.
0: Ja.
2: En Sebas, ek yes. En Lizo Suba, hala is. En Lizo se voetjies kry so koud, sy so damplas van hala af. Mooi dag Sebas,
0: ek
2: kom
0: wonder,
2: maar aan die ma.
0: Dankie aan die ma, ek wonder wat het met hala gebeur, jong. Ek het nog hala gehoor een ochend, toe stuur hala een lang boodskap, jong. Na daar het ek niks weer gehoor van hala, nie. Een even goeiemorgen. Hallo.
3: My goeiemorgen Sebas.
0: Goeiemorgen.
3: Ek luister hier uit Pukkelsdorp uit, ek sit nog in die bed.
0: Lekker man.
3: Maar het is lekker om jou stem te hoor, Sebastian. Ek het so'n terugslagje gehad, man.
0: Jammer man.
3: Ek sit in een rolstoel, maar ek sit in die bed nou.
0: Ja.
3: Ek het een strook gehad, een lichte strook.
0: Jammer om te hoor,
3: maar die Heere is goed, ek kan daar my been gebruik. So
0: prachtig man.
3: So ek glo, ek gaan heeltemal opstaan.
0: Ons glo soos het. Soos jy glo, so sal het wees, maar. Morgen.
3: Ek is so blij, ek sê nou op Facebook, Grantus is tussen 10 en 1 op die lucht.
0: Dit gaan een ding.
3: Ek is blij.
0: Ja,
3: om dit, sy jou stem te hoor.
0: Hy sal jou Rasmer sy stem hoor, sister.
3: Oh, lekker man, Sebastian. Ja.
0: Kijk, die Rasmer en Jason gaat later een oudsoering wees met een baie interessante westerie wat gaan plaasvind hier op die plate. So ja, die Rasmer sal daar wees. Hy en Jason Stanley. Hier en even Maarten, goeiemorgen. Hallo. Jylle nie vir my, hallo, gesels al met my, jylle nie vir my, goeiemorgen, ja nee wat, kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar vir my, jylle nie vir my, goeiemorgen,
4: goeiemorgen van wat,
0: hartelijk goeiemorgen,
4: vandag het is wel verjaarsdag,
0: ja,
4: en ek gooi aan dat het lekker verjaarsdag is, lekker verjaarsdag is, kom maar goed met ma dien, Linda, met de een, en sinds ons het die braak is, kom, een mooi dag voor deze bas.
0: Dank je man.
4: Ik ben geen jongen, lucht en klinik.
0: Dank
4: je. Bye.
0: Bye. Je neemt hem geen morgen.
4: Morgen, Sebas. Blij een duizend te worden hier van je ogen.
0: Dank je,
4: gewoon daar aan het stemmen. Dank je, Sebas, voor je programma.
0: Ja. Morgen,
4: aan gestakel, Sebas. Mama Dina.
0: Ik hoor Mama Dina, toen denk ik nog aan Mama Dina.
4: Ja, Daniel Gestakel. Dank je, Sebas. Mooi dag, hè. Bye-bye, Sebas.
0: Mooi dag, Mama Dina. Nou ja, so gesels, die Suidkamp samen met mij vanochtend. Nee, jij kan ook samen met ons gesels. Santi Monica, waar bevind jou vanochtend? Hartelijk goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Sebasti. Ik krijg een geseende dag voor jou, man.
0: Ja.
5: Santi Monica groet voor jou. En al die bekendes en onbekendes. En een lekkere en geseende dag vir julle allemaal van Auntie Monica, lief julle.
0: Hey die Concordia uit, nee, en nice na sy wereld. Kom, ons gaan gauw vol moed toe, sister, hartelijk goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Sebas, ingeskakel by die huis. Ek wil goed te sê vir al die maatjes.
0: O ja.
6: Almal moet een baie mooi en geseende dag hee.
0: Mm-hmm.
6: Sebas, jy moet ook een mooie dag hee daar in die atelier.
0: Dankie.
6: Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
0: Baie dankie, Katrina. Goeiemorgen, broeder.
7: Bas, ons wil jou my vrouw lachen. En hij smaakt het maar oor zo door. Ja, je hebt nog weer een dag gemaakt.
0: Ja, nee, dank je, Pukkel. My brother, in die huis, CW is in die huis, op die draadloos, soos hy die groot vlooi. Goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Good morning, my brother.
0: Good morning.
8: All the Eden FM family, you must have a lovely day. Oh, my brother, it's good to hear your voice. so early on a Saturday morning. Bye-bye.
0: Yes, a very good morning to you as well. Wow, lekker om jou stem te hoor. Ingehaak en ingeskakel. Hier uit die peks uit, sê iemand hier vir my, nee. Uit die peks uit, sê jy. Ja, nee, die peks is in die huis, jong. Die peks is in die huis. En dan gepraat van die peks, nee. Uister, harte goeie môre daar, man. Ek groet almal wat ingeskakel is op Eden FM, ons radiostasie. Selfs ons pragtige omroepers en al families, welkom in my woning. Gelukwense gaan aan Doreen, net blessings oor haar lewe, nee. Dis nou Elise Kamfer, wat hy boodskap vir my stuur. Hoor jy daar, Doreen? Harte goeie môre aan jou, mevrou Cameron. Harte goeie môre aan jou. En ek sien hom laai smile. Hy oogies is weer toe as hy vir ons so smile, joh. Hy is er geluk gaan ook aan die hops. Ja, hy verjaar hele maand, nee. Die hele maand. Ja, nee, Adelies. Ek stem saam met jou daar. Die hops verjaar hele maand, nee. Dan sê iemand die vir my, lekker om jou stem te hoor, broeder. Dankie, Pel, dankie, Pella. Hartelijk goeie morgen ook aan jou daar, broeder. Ja, nee, wat, kyk, dis daai tyd van die ochtend. Ons sal daar een moedbreek daar vir advertentiebreekie. En dan kom ons terug net na daai. Selfs ons weer lekker saam hier. Ons maak sommer jou saterig oggend sommer lekker interessant, man. Kom ons hou hom sommer so, né? Vinnig advertensie breekie en dan kom ons terug dit hierna.
9: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.

0: Soring se twee groot hoërskole, Morrester en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Bridgeton. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.
1: Ja nee, wat dit behoort, altyd beloop om 'n groot saak te wees, jong. So 20 minute, amper so 22 minute voor die uur van 8:00, van 8:00. En welkom hier by die ontbyt. Ja, as jy nou net by ons aangesluit het, nee. Dit is waar die Rasperom gaan vind, later vanmiddag. Hy en Jason Stanley sal daar wees, by die plate, om vir jou daar wedstryd regstreeks te bring. Groot saak dan. Ja nee, so alle paaie gaan natuurlik soontoe lei, 'n bietjie later vanmiddag, tussen so, ek dink is in, net so voor 1, ja, tussen 10 en 1 sal Jason Stanley en die Rasper natuurlik vir jou daar die wedstrijd bring. Colin, hartelijk goeiemôre my groot vriend hier uit die Horing uit. Hy sê my Sebas, ek is ingehaak en ingeskakel. Jy weet, ons moet die sake lekker warm maak. Ons moet dit soms so doen, dat jy soms lekker voel daar wat jy is, man. En jy moet soms elke oomblik daarvan geniet, nee. Soos die lied nou, joh. Jo, God sorg vir die mossies. Dit is nou een van die liedere daar wat jy soms so lekker uit die vere uit laat opspring, jong. Kyk, jy moet sommer iets beweeg. Ja, dit is nou maar so. Ons kan nie die feit betwis nie, nee. Dit is nou so. Ja, dit is een van die sake wat jy nou net moet. En dan, dit is natuurlijk Jonathan Rubin daar, van die compilation van die ouwe koorkies, nee. Ja, dit, ek kom daar van en af, hoor. Ja, as hele paar liedere daar op die compilatie of soos een compilation, ja, ja, moet sê, as een hele paar van hulle daar, en dan is natuurlijk ook nog die seuns van Zion, jong, joh, en doe jy die saak, die is moes een ander saak, die, jong, dit is ook een van die liedere, daar is een lied daar op die CD, joh, wat ek vir jou sê, ek moet sê, as jy die CD in die hande kry, doen jou self een gins en kry die compilatie in die hande, seuns van Zion, joh, kyk, daar is een lied op, as een paar liedere daar op, jong, kom na Jesus toe, verlustig jou en hom, as ek nou so vannacht kan dink, een paar van hulle, nee, daar is liefdevol is ook daar, een op daai CD, Jesus verbaas my, kyk maar, dis een combinatie daai, wat jy in jou kas moet het, jong, is nou maar so, jy moet daai combinatie in jou kas het. Kom ons luister wat sê ons groot vriende nog, so, maar voor ons daar kom, moet ek net die volgende saam met jou deel. You know what, it's Saturday morning, right here in the beautiful Southern Cape. Yes, Saturday morning is. And if you just joined us, welcome, welcome, welcome. You know, ons het altyd, het ek altyd a positieve boodskapie wat ek graag wil deel saam jou. Now, on the Saturday morning, we do have one that we love to share with you. Saturday gives us a chance to slow down, you know. Yes, I like to think so too. You can catch your breath and, you know, and appreciate how far you've come and what you've achieved the past week. So whatever this week brought you, or you know what happened this week, you made it through. Remember that. Now today, give yourself permission to enjoy the little things, you know. Yeah, a good cup of coffee, maybe, if that tickles your fancy, a favorite song, maybe, yes, or time with the family, or simply a quiet moment, you know. You don't have to, you know, have everything figured out today. Yes, one of those times where you just do whatever you feel like doing, you know. And sometimes a fresh start begins with, you know, that simply, you know, taking a break or just a breathe and being grateful for where you are in life, you know. Yes, that's my Saturday thought and my weekend motivation that I would love to share with you is, don't measure your life only by the big achievement. Sometimes progress looks like getting back up, you know, trying again, being kind when you, you know, could have been, yeah, harsh, or simply making it through a difficult week. Whatever today holds, take it one moment at a time, you know. There's still something good waiting to happen. Always remember that. Keep that in the back of your mind, you know. And like one of our listeners said, ja, soos hy Tani vanoggend vir my gesê het, sy het nou bel het 'n rugslag gehad. Sy is in 'n reistoel, sy sit op haar bed. Dit is ook 'n goeie motivering daai. En sy glo, een van die dae, staan sy weer op. Ek glo so, sister. Ek glo so. And now may the Saturday remind you of the rest of, you know, the week. And that's not been wasted, you know. Today matters. And allow yourself, you know, to take a break, recharge, you know, and enjoy the people and the moments that make life meaningful. Yes, think about it. Think about it. So take pressure off, yeah. Enjoy the morning. And remember, tomorrow doesn't need to be solved today. Yeah, by means of that, remember, don't worry about tomorrow, man. Worry about today. Make it happen, you know? Yes. And soos ek gesê het, vroeger vir die wat nou nie geweet het, wat nou nie gehoor het nie, die weervoorspelling, Oudtshoorn, daar is in Duitse dorp, ons kyk aan, maar minimum van so 8, nogal een bykie friskie vir oggend nie, en een maximum van so 18 grade, so het gaan een lekker sonnige dag is, want ek kyk, as jy opkyk, wonder wie kyk nog op, jong, kyk jy daarom nog op in die licht, want ja, na die wolke en so weer, nie, het gaan een prachtige dag gewees hier in die Klein Karoo, dan is ons hier na die kus beweeg, George Mosselbaar, Wilderness, Lees, na 6 uur, Pledeburg, Baie 9, en een maximum van 17 grade, met bewolkte weertoestande. Albertina, Riversdale, Heidelberg, hartelijk goeiemorgen, 8 en maximum van 18, Mina, gaan een lekker dag is daar in Heidelberg vandag, nee, lekker bewolk, en dan gaan ons gauw hier na Kallersdorp, Ladysmith en Zoar toe, en dan in die bokke, hulle toe bokke, gaan met jou vrienden, ek het een boodskap ontvang van die dame, nee, Kallersdorp, Ladysmith en Zoar, so wereld, dit kyk aan na so 7 en maximum van 18 graden, en een lekker sonnige dag word dan voorspel, Swellendam 7 en 16, en dan word ook reen voorspel, Uniondale 7 en een maximum van 17 graden, kan dan vervaag word met bewolkte weertoestande. Nou, ek het vroeger gepraat van een lied, jong. Kijk, hierdie lied laat my denk aan een tannie hier in Bakkelsdorp, jong. Jo, ek sê vir oma, jo, kijk, hierdie saak maak jou warm, jong. Kom ons luister gauw vinnig. Ja, kom ons maar die bloed so'n bietjie vloei, man.

0: nee, wat ja, nee, kijk, zomer en zaterdag, wees. Ik hoop dat jullie nou lekker samen gevoel daar, nee? Ja, een beetje die litte losgemaakt en zo aan te. Ze nou behoorde je nou al lekker aan die gang te wees, nee? 060-505-2693, van mijn grootgunstelingen daar, joh. Mensen, jij zal nou net met ietsie move, jong. Ja, nee, wat. Kijk, het maakt zo met die zaakje lekker warm, joh. Dan voel je zo meneer, alles is nou 100, nou, nee? Zo ja, 060-505-2693. Kom eens hoor, wat sê die Suid-Kaap hier voor mij? Hier en even, goeiemorgen.
1: Ai.
0: Alala.
1: Ai,
0: broeder.
1: Ai.
0: Al die maai kom my man hier, jong.
1: Ai.
0: Ik hoor van jou, broeder, ik hoor van jou. Jullie hebben een goeie morgen.
2: Hallo, goeiemorgen, Sebas. Ik moet mijn dochter Kerstelien besluiten met een hartelijke, hartelijke goeie morgen toewens.
0: Yes.
2: En dat dag niet, ik kom van haar maas weer uit. Van de Roosmoor.
0: Dan zegt iemand die van mij, Sebas, morgen, ik hou van hierdie lied, man, mensen. Ik hou van dit, jong. Ik zing hem zomaar lekker samen, nou, jong. Nou, je weet, ik heb misschien nog vroeger een vraagje gevraagd, hè. Toen vraag ik, wanneer wie kijk dan nog op, jong? Als mensen opstaan, mensen zo bedrukt, mensen voelen die leven heeft nou zijn gang gegaan, jongen. Dan staan hulle net op en hulle makkelijk klaar, hulle is kwaad, jong. Jo. En die mensen kunnen het zomaar zien op iemand zijn gezicht, nee? Maar die focuspunt is nog niet daarop. Ons weet niet, no judgment, nee? Ons veroordeel niemand, nee? Ons weet niet, ik zie altijd, de mensen weet niet wat, aan de mensen of je medemensen, zijn omstandigheden is. So, ons is in de positie om te oordelen, nee? Maar jij kan ons nog maar zien. En nou vraag ik die nog maar. Die vraag, wonder wie kijkt nog op, jong? Sommige keren moet je daarom een beetje opkijken ook, jongen. Kijk je naar die wolken zo, of in die aand, naar die sterren en zo meer. Doe niet daarom nog dat, jongen. Doe niet dat. Hoor je daarom nog die voelkies geluid of gefluit van die voelkies? Hoor je toch nog dat, jong? Luister mensen nog daar. Ik vraag me net de vraag. Weet je? Misschien? You never know. Goedemorgen.
3: Ja, nee, mijn broer. Ik kijk rond, jong. Ik kijk rond.
0: Oké.
3: Ik is moest iemand wat was lief is bij die buitenwereld.
0: Zo ken ik jou, ja.
3: Echt daar waar. Ik weet niet hoeveel mensen aan school dat is als in de ogen op te staan. Dat ons kan zo opkijken naar die blauw lucht of rent of zo. Ja, ik is een buitenwereld bij je zien. Ja, nee, mooi klein.
0: Dankie man. Hi, Neven Family. Ik wil net voor Malaya en Monique Baankie sê, hulle moet hulle naweek geniet, dit kom van Lied in Afrika, en Dante Baankies, nee, dankie, baie dankie vir daai boodskap, man. Hier, neem, goeiemorgen.
4: Antima, kom in, Antima, kom in, ala, so pilas, ala, die grootman, daar is die gamplas, by ek en Antima.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 in die middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
6: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
7: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Ja nee, wat hartelijk goeiemorgen, welkom terug hier bij jou stem hier in die hart van die paradijs, nee. Hallo, jy moet nie so maak, jy broeder, die volk mis vir jou. En wat sê jy daar omtrent met jou grote? Jy neef hem goeiemorgen.
1: Ai, ai, ai, ai, hallo, hallo.
0: Ai, ai, broeder.
1: Goeiemorgen, sê my vriend.
0: Goeiemorgen, broeder.
1: Ek wil vir jou sê, ek wil vir jou een geseende dag in al die maatjes toe wees. Ek wil net ook vinnige boodskapie gee, nee. Voor alle jaren wat ek die soepdraai gemis het, gaan ek persoonlik om het weer op een level te bring. Want elke jaar het ek dit gemis. Yes. Ek was nog nooit op die soepdraai nie.
0: Ai.
1: So ek had by elke dorpie omkom, my sop kom kry, dan had ek weer rij loop tot by die volgende dorpie. Tot dat soepdraai einde gemaakt het by die laaste dorpie. Dat wil sê, dat is ek weer op een level spit.
0: Yes, yes, yes.
1: Maar sop, gaat ek sop drink van volgende jaar af. En
0: dan
1: wil wat die maas hee, een geseende dag.
0: Dan
1: ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hala, hala.
0: Hala, hala. Klink na plan, broeder.
8: Morgen, Big Boss, en morgen, Big Boss. Morgen. Jene, ek hoor nou jou stem, ek is sommer nou tandloos op die radio. Goeiemorgen, Jacques, lieve sibling. Laat het goed gaan, ek is op pad Springbok toe, maar ek moet eerst my stijver hier gee,
0: ja,
8: in die, in die, ja, in die beerste gooi.
0: Baie beslis.
8: Dit was man, dankie vir die warmte en die vrolijkheid wat jy daarvan ver af in ons huis instuur.
0: In die noord.
8: En ons geniet het, die foon gaan saam Springbok toe so, ek sal luister tot klaar. Mooie geseende naweek, vir een en elke sibling, en vir jou en jou huisgezoon ook, en alle omroepers,
0: ja?
8: Laat het goed gaan, ek is nou eerst weg.
0: Baie,
8: baie, baie liefde vir julle, tata, sibling is.
0: Sibling is hier uit die Noordkaap. Jy sê, jy gaan nou eerst een Springbok doen nou. Ja, geniet hom, geniet hom, geniet hom.
9: Goeiemorgen, Sebastian.
0: Morgen, sister.
9: Ek wil net vir die tannie aanpak ons dorp sê, wat hy ter rugslag gehad het.
0: O ja.
9: My sister, ja, jy gaan weer opstaan, sê jou vertrouwe in die Heere.
0: Amen,
9: want
0: man.
9: Want ek kom twee keer haar deur, my spraak
0: prachtig, man.
9: En die Heere, yes, het er my deur gekom, so jy, ja, moet moed hou, sê jou vertrouwe in die Heere.
0: Amen.
9: Hala, hala, o, jy is terug op die brug, ons het jou geroep het, hy gehad het waar jy gesit
0: het. Sê vir my, jy neem goeiemorgen.
10: Goeiemorgen, Jason.
0: Goeiemorgen.
10: Goeiemorgen, elke luisteraar van Eden FM. Jason, nee, ek kyk ook op so en so.
0: Ja, nee.
10: En dit kom van Elizabeth Belilia. Jason, ek wil net graag my kleinkinders groet. Dit is June Knight en Drew Knight en Jotham Belilia en Newton Park. Net sê hulle my naweek geniet en dit kom van hulle oma af. En jy moet een geseende naweek het, hoor. Bye, dankie.
0: Bye, bye, dankie daar, man. Bye, dankie vir die boodskapie, man. Dan het ek een saakie hier so, wat ek graag saam jou wil deel, man. Jo, weet nie of jy Daniel, wat is, dis nou nie hy, Daniel, jy nie van goeiemorgen. Jy nie van goeiemorgen. Hallo. Jy nie van goeiemorgen. Hallo. Daar verloor ons die luisteraar nie. Jy nie van goeiemorgen. Hallo. Hallo. Ja, nee, wat? Dit is nou maar so. Nou kom maar die nommer 084-084-0831, dis die nommer hier in die atelier. 084-084-0831. Alright, couple of minutes away from it, been 8 o'clock. Paar minute voor 8 uur. Goeiemorgen.

0: Nou ja, welkom terug hier op jou gunsteling Radio 1 FM. Jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Nee, 9 minuten, oor die uur van 8 uur. Welkom. Dis saterdagochtend, ek sien die sonnetjie het sy kopie uitgesteek. En is een lekker ochtend, nee, lieflike ochtend vanochtend. Ek sien iemand probeer my hart, die handen probeer kry. So maar, kom eens kyk. Hier in FML, goeiemorgen. Hallo. Hartelijk goeiemorgen, so met wie gesels ons vanochtend?
1: Met die ene bui van die prachtige Albertina Alexander.
0: Hoe gaat het jening bij?
1: Nee, dat gaat goed. Ik moet net keer of dit gaan weten.
0: Oh, dat is prachtig, prachtig. Goed om te horen.
1: Ik wil net voor juffrouw Sophie Michael, sy verjaar vandag. Haar baie geluk sê die dan verjaarsdag.
0: Ja.
1: En dan so my sien Rikie wat al verjaar het, baie geluk ook. En de verjaar moet die hele maand nog.
0: Ja, ja.
1: En alle liefde en zeningen. En dan is het met Bevel in Waarde Klaassen. En de geziende dag ook in de weer. Alles wat mooi is, waar. En daar zien we. Alle liefde en zeningen. Els Alexander van die prachtige Albertina de Jenning bij Baal.
0: Bye-bye, Jenningbui. Prachtig, prachtige boodskapie daar, man. Nou ja, uiteindelik het ons nou die Jenningbui in die hande gekry. Hou daarvan. Mense gee goeie boodskapies. Ek hou daarvan, hè. Lekker boodskapies. 0605052693. Iemand sê vir my, se bas, die liedere van die manne, jong, het gee vir my sommer so lekker smaakie, jong. Nou, hartelijk goeiemorgen, Antelies. Ek sien nie so iemand stuur hier vir my foto's, jong. Jo, maar nou ja, hartelijk goeiemorgen. Morgen. Dankie vir die prachtige boodskapies wat ek hier kry. Morning messages, you know. Yeah, we get those. Goeiemorgen, wat sê jy dierbare?
2: Goeiemorgen, Sebastian, en aan die Anna luister vir jou jou tyd.
0: Dankie, Anna.
2: Maar, aan die Anna moet sê, vir jou vrou en ons allemaal, die vrouwe, een gezinne, vrouwe dag vir ons allemaal, maar
3: Basie, ek wil ook net van oogend

Gauteng se twee groot hoërskole, Morrisfeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

Welcome back. Welcome back right there to Your Voice in Paradise. As jy nou net by ons aangesluit het, welkom terug. Welkom terug hier op jou gunsteling Radio 1 FM. Ja,

0: Yes, here and now, still a friend of mine. It is Incognito. Ja, Incognito hier op jou stem in die paradijs. Lekker interessante muziek wat ons vir jou speel hier op jou gunsteling radio hier in FM. Nou, het het vroeger genoemd dat baie interessante rugby wedstrijd wat gaan plaasvind hier tussen twee groot skole hier in Oudtshoorn. Skole rugby op sy beste en niemand anders as die Rasper het sy opwachting gemaakt hier in die grootvoerparadijs. Hy is hier in Oudtshoorn, tans hier in Brixton. Broeder, hartelijk goeiemorgen. Hoe gaan het vanochtend saam met jou, meneer?
1: Sebastian, hartelijk goeiemorgen aan jou en hartelijk goeiemorgen aan die luisteraars. Ek staan nou hier, Sebastian, by in Brixton, by die plaatsen, waar ons die Britannische wedstrijd later net na 10 voor die aanse kante gaan uitsaai. Dit is van Brixton en Morester wat gaan klagte meet die vandag.
0: Jy sê dit is Brixton en Morester?
1: Ja, nee. Die luisteraars moet ook nie vergeet, die albei spanne is van Oudtshoorn, maar Brixton is vandag die tuisspan. Laas jaar was het Morester, so 3 jaar is het Brixton, want die tuisspan is Sebastian.
0: So jy het al die span luister en so meer, Orasie?
1: Nee, nog nie, Sebastian, die africhterspan van die hoofwedstrijd is nog nie nie, so zodra ek hulle in die hande kry, sal ek die spanluister kry, en dan later vanmiddag sal ek die luisteraars innig oor die baas speel.
0: Oké, okay, dus, ja, wacht in spanning vir die speelluis, natuurlijk volgens te sê, die spanluister, nou sê ek speelluister, die spanluister nie. Nou, Rassie, nou, hoe lyk die situasie hier by die plate?
1: Pas in tans op die oomlik is die geen spanne wat nou speel, die onder 15 spanne wat al klaar bezig is om op te warm, hulle gaan om 9 uur afskop, en die spanne wat net 25 minute op kant gaan speel, en die onder 19B as ook die onder 19A span, wat 35-35 op kant sal speel. So dit is nou tans die situasie op die plate, en ek sê die stadion begin al voortraak, Sebastian, en ek het nog die sluitrechters vereniging gesien nie, hulle sterk op pad, ek weet hulle sterk op pad,
0: yeah.
1: Ek het gisteravond gesien, dit is dagdag aan sy 100ste wedstrijd blaas, ek weet nie of hy vandag nie gaan wees of wat nie, maar vandag blaas hy sy 100ste wedstrijd, Sebastian,
0: maar
1: sluitrechter, sluitrechter ons vereniging.
0: 100ste wedstrijd sê jy?
1: 100ste wedstrijd, en namens my sjaals, en die ene even span, wil ek nie vir hom baie geluk sê, hy is ook een man van Prins Albert, daar is ek weet, hy luister Eden FM elke dag aan Lyn Sebastian, so namens ons self by Eden FM en die sportspan en die hele directie van Eden FM wil ek net baie geluk sê vir Jason Jafta dat vandag die 100ste wedstrijd gaan na plaas hier in Oudtshoorn, Sebastian.
0: Ja nee, groot mylpaal daar vir Jason Jafta. Nou, Orasie, jy sê nou, hoe laat begin hierdie verrichting, so dit gaan een vol dag saak wees?
1: Ja nie, dit gaan een propvol dag wees, Sebastian, alles begin om 9 uur, en moet nie vergeet die toegangsgehalde van skoolieren is 10 rand, en volwassenen 20 rand, Sebastian.
0: Sê gauw, hiervoor is daar, wat is die toegangsgehalde daar, broeder?
1: Die toegangsgehalde van skoolieren is 10 rand, en vir volwassenen is het 20 rand.
0: So ons gaan dan, later gaan ons van jou hoor, daar vanaf die plate, broeder. Jy sê, hoe lyk die veldoppervlakte, jy al geloop al daar om te kyk, hoe lyk die pitch, broeder?
1: Ek sta nou hier in die middel van, op die paviljoen, Sebastian, daar ek in jy laatste en jy zijn uitgesaai het.
0: O ja.
1: Ek moet vir jou sê, die oppervlakte lyk nie so goed nie, maar dis speelbaar, yeah. En daar in die middel van die veld is daar nie rarig glas nie, Sebastian, as ek so kyk met my geestes oog, en hier op die tienerskaplein ook, daar so min of meer een bietjie sand daar so, maar ons weet nog wat, dis nou die Karoo en so meer, langlaas vir reen en so, maar die weerkant oor in Kaapstad voorspel reen, later vanavond vir Oudtshoorn, hier van 8 uur af, Sebastian, tot en met maandagochtend, so 10 uur, verwag,
0: hier,
1: wat kan
0: ons oorang reen verwag. Ja meneer, dankie vir die, oorsigie daar, Rasper. Ons praat dan later, as sluit ons aan, jy en Jason Stanley, sal ook so 10 jaar se kan wees, gaan ek oorskakel en julle toe, en dan ga jy weer vir die luisteraars oorsigie kan gee van wat hulle daar kan verwag, en hoe die spanne lyk en so meer, nee?
1: Ja, nee, ek en Jason Stanley, de dag rechtstreeks hier vanaf Brixton van die plate af.
0: Ja, maar voor ek jou laat gaan, ik weet, jy het mis nou een lang rit gaan daar van George af hierna toe, Oudtshoorn se kant toe. Hoe was die pad geweest, broeder? Enige padwerk en so meer?
1: Ja, Sebastian, ons weet nou, die padwerke staan bezig daar. En daar is ook een nieuwe padwerk, Sebastian, net zo 5 of 6 kilometer in de Oudtshoorn, die rotsstorting. Met de afdraag van die luisteraars. En allemaal wat misschien nou daar toe gaan, groot daar toe, zo'n jord. Of wat naar Oudtshoorn toe komt, moet uit de sterkste wees op die landse paaien. En dat is dan weer ook voor de zon, Sebastian, als je nog van door de kant afkomt. Als geen zon kwijt maakt,
0: ja,
1: je
0: ja.
1: moet alsjeblieft voorzichtig rijden. Als je nog mijn stem hoort of Sebastian's stem hoort, wees maar iets voorzichtig op de landse paaien. Ik weet, als je zo oor bij Sebastian, bij je van die andere omliggende dorpjes, dan komen ze nog naar die groot dorp, dus het Oudtshoorn, zo'n terrasse mensen komen nou hierna, die bij het dorp, allerlei, Paul moet allemaal Sebastian komen vandaag, Oudtshoorn, dat was oorpij. Dit was kinderpij, dit was ongeschikte pij, alles wat hierdie week klaas of van, wat is nou lach nie?
0: En
1: alle paie leina na Oudtshoorn toe vandag en die groot dorp te wat sien.
0: Grand, hoe lyk ongeschikte pij nou? Wat
1: sien? Wat sien jy dit waarvan ek praat nou? Jy praat as dit waarvan ek praat?
0: Nee, het is recht over het, So, 10 uur se kant, dan sluit ons aan bij julle, nee?
1: Yes, 10 uur sal ons recht die vanavond afwezen was hier.
0: En ek het gehoor daar by die collega, by Jason, dat jy is een kranige man wat ook kan skeer en so meer, jy doen hy danspassies. Is het so?
1: Ja, Sebastian, ek kan definitief een paar danspassies nog doen. Ek denk jy moet altijd het begin by die skouwers.
0: Oeh, en die juppies. Oeh ja, die skouwers.
1: Dan is die julle lijst.
0: Wow, dan is dat een probleem.
1: Ja, nee, jy het niet Sebastian.
0: Is reg ou Rassie. Ons praat dan later, boete, sterkte daar.
1: Bye, dankie Sebastian, mooi dag vir jou en mooi dag vir al die luisteraars.
0: Mooi dag vir jou, my broer. Nou ja, dis grand commentator Rasper Damens, Worinkies, as hier in Oudtshoorn vandag, by die plate. Hy sê, dit gaan een groot saak wees daar, joh. Amma word uitgenooi, hartelijk uitgenooi, kom ondersteun jou skool.

0: Ik ga nou naar Ouderdom sê in die park, ook gesê in die verjaarsdag, en allemaal wat oopgraaf
1: Ja.
0: gaan zijn, baie sterkte, kom met baie liefde van Deens Willemse.
1: Ah, baie dankie Deens. Deens, is waar wat jy sê, hou die ouderdom maar, hou dit maar kalm daar, broeder, moet nie die sake uitgee op die liggie. Het is allemaal wat hou daarvan nie. Hartelijk goeiemorgen. Deens, dankie vir die boodskap. En morgen, morgen. My brother, yes. I can feel the heat. I can feel the heat on the airwaves. Good morning.

0: Soleil, Soleil, oh hier ist der Bass. Genau, muss etwas jedenfalls auch wissen. Nein, das ist die Nähe.
1: Ja, nee, kijk, das ist Sag da, Jung. Sei Sag beginn, dierbare, da ist ich kein Kiri, Jung. Jy beweeg, jong, daar is nou nie ander nummerie. Het is nou maar so, Liesel. Iemand het van my boodskap gestuur, Liesel, hier terwijl daar die lied gespeel het, sê die een van my, sê, Bas, Bas, ek is nou hier op die pad tussen Oudtshoorn en George, en ja, ek kan nie myself inhou nie, broer. Ek sê, ja, nee, man, dit is hoe dit moet wees. En dan sê my groot vriend ook hier uit Nuisnaai, sê my hartelijk goeiemorgen, sê Bas. Ek sê, ja, nee, morgen, broeder. Is altyd lekker om te weet, jy is ingeskakel. Groete daar vir jou en die span daar by die werk, ne. Iedereen even my, hallo. Mita, hartelijk goeiemorgen.
2: Een vriendelijke goeiemorgen, so Bas, aan jou en aan Sis van der Rus, daar so welkom in my huis. Ja, nee, as jy gesê het, hy stofpad, liet jy in, so Bas, ek doen my Bas, moet ek skui wie die reis, jy kan hom nog een keer speel.
1: Ja,
2: as hulle so waar, die speel hom nog een keer, asjeblief, so Bas, man, aie
1: daar. Jy sê dat,
2: ek is Maxi van Oudtshoorn, hoor.
1: Dankie, Maxi, van Oudtshoorn.
2: Hi Sebastian, weer eens Maxi, wil jy nie al die muziek wat jy nou so speel haar van Stofpatel af nie na toe en nog bijvoeg vir my aan Siro Wasap, ja asjeblief.
1: Oeh, ek weet, dit is een moeilike zaak, hierin even my lou.
3: Just like Sebastian, just like, jy is weer op een ander level vir oogend, nie?
1: Uit die Noordkaap,
3: jy is weer op een ander level, jy laat een mens ver dink, ver dink vir oogend en dan kan rij, nie? Jy moet my maar net sê, jy om verlang. Maar mooiste dag even allemaal, bye bye, nou sê ek reraag weg.
1: Ja, nee man. Groot geest, dank u Raymond. Ja, nee man, het is een ander man daar gewees, joh. Groot muziekliefhebber, en ons mis om wrachtig waar nog, elke dag. Hier leven my lou.
4: Hy is een bas, hy sê ek het my nooit die bed uit laat spring, want ek het die hele tijd gelee. En toe jy saakies wil toespring, ek uit en ek jyf nou hier in die huis en ek kom van die Elizabeth Belele af. Maak die saak warm en dat ek in warm kry, want dit is koud, jong.
1: Jy sê hy ding, Elizabeth.
4: Mooie dag verder, hoa. Nee, maak die saak aan, jong.
1: Maak die saak aan, Elizabeth. Daar sê. Morgen.
5: Goeiemorgen, Sebastien. Ja, ek like jou so, jong. Ja, nee, jy is op een bakker, jong. En die Jean van Mosselbaai.
1: Baie dankie aan die Jean van Mosselbaai. Irene van Melo, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het vanochtend? Merlin, is hier nog daar?
6: Hi, morgen. Ek luister nou na allemaal.
1: Oh, oké.
6: Dat is wel alles
1: hier. Ja, nee, kijk, advocaat, gegroet man, welkom hier bij het program. Dis ons nog steeds vrouwe maand, dis die eerste saterdag van vrouwe maand. Hoe spandeer jy jou eerste saterdag, dierbare, laat weet vir ons gauw?
6: Ik wil amper sê, dit is een typische vrouw. Ik is een morgen, als we wat hier een gemorgen luisteraar. Ik wil amper sê, dit is een typische vrouw, maar dit is een typische mens. En die feitkappen is het warm is en wangens was het ook. Allemaal van ons, een super vrouwtje is geen dan eigenlijk wel. Als je met die wel goed, zo ben ik wel die bezig.
1: Ja, nee, dit is een feit daar. Nee, daar stem ik volkomen samen met jou. Kijk, is moest nou al vroeger die vieren uit die wasmachine is in die gang. En so bij afpassings, dan begin ik goed al uit te hangen, jong. So is daar sekere mense wat by nou al is die saak al droog al jong al die manne af.
6: Ja. As jy zo'n sien, en as jy breed, dan is die pot sok moes op. Maar as jy zo'n sien, dan is die machine aan.
1: Jo, nee, dis een feit. Dis een normale verskynsel in ons huishoudings, nie? Ja. Nou, advocaat, ek wil nie baie van die tyd vat vanochtend, dit is nog steeds vrouwe maand, en dit is die eerste saterdag, jy het nog gesê wat baie mense doen, en wat is die plannen met Legally You? Wat gebeur eerskomende maandag? Ek weet, dat is groot saak aan die gang. Philipse Roo het my ook in die handen gekry. Philipse Roo vertel vir my dat daar is een groot saak wat gaan gebeur hier in Oudtshoorn. Kan jy vir ons bykie inlig daar?
6: Ja, so Philipse Roo, hy is verbonden aan Oudtshoorn en hulle het een netbankcompetitie met dit meer dan 150 spelers en alles wat hulle het. So hulle is in Oudtshoorn in maandag en hulle speel heel dag speel hulle netbal. En ek hoop methode om al die rolspelers in die gemeenskap by mekaar te bring weer die middel van sport. So dit is wat Philip Seroe bezig is om te doen daar. Hy gaan ook die tegepaald met specifiek saam met ons als Legally You van die vlekje blaas. So as ek denk 150 vlekjes van geblaas wordt saam met Philip op maandag aan uitsvering en minstens een keer groot geraas waar daar gaat afstaan, ja.

0: Merlin is hier nog daar?
1: Daar hoor ik. Oh ja, vind ik je opgebreken. Jammer. Ik was nog niet zo, ja.
0: Ja, je is nog steeds daar. Nee, ik luister aan jou. Okay. Ik luister aan jou. Ik ben bekommerd geraakt. Ik denk, man, hoe gaat het nou dan, jou? Dat is een stilte geweest daar.
1: Ja, dat is een beetje stilte geraakt. Well,
0: okay.
1: Nee, ook zoals ik zei, dat is wat Philip Schroer doet. Hij is bij actief in de gemeenschap. Hij is ook een community worker, zoals we altijd zien. Bij actief al in die areas in, zoals ik zei, ik ken zijn naam en dat specifiek. Maar bij van die mensen in uitvoering is wel bekend. Hij was ook eerst verbonden geweest in die uitvoering GPE. Na vanaf dat feit hij op zijn organisatie, maar aangegaan is al die jaren. Hij werkt ook specifiek bij het samen met de gemeenschappen en ook samen met die mensen wat uit die dronken uitkomt. So dat is waar zijn hart in zijn passie is. Rehabilitatiebasis van mensen en de gemeenschap.
0: En die man is ook een groot voorstander van geslachtsgebaseerde geweld. Ja, die ouwe is ook. Nou, hoe het hij betrokken geraakt als het komt bij dit? Want hij heeft voor mij verteld van die Flikkie Blaas initiatief.
1: Ja, zo een paar jaar terug, voordat ik nog enig iets groot beginnen bezig raak als interview. En ik kan dan houden, ik sta toen in de studio's en bij Ibn Sina. En daar heb ik zo iets in het dier gekomen. Ik weet niet, die was die omroeper.
0: Dat was echt een jegenwees dierbaar.
1: Dat was ook een ja. En iemand, jij zei toen mij, die man, die toen een boodschap gestuurd, Philip Schroer, en hij is van Oudsoren. En hij had belang om te praten, of hij is geïnteresseerd in wat we doen. En tot vandaag heb ik het zijn nummer gevraagd daar zo, in die studio in. En ik heb gezegd als Philip Schroer, GPB Oudsoren. En hij leerde nog voor de afgelopen 2-3 jaar leerde nog niet zo op niet van.
0: Prachtig.
1: En dat is waar die verbanden omgekomen, die connection beginnen komen. Alles hier daar, die hij ochtend van met mij en jou, en hij studio in, iedereen is in. En zo het oosten beginnen aangaan. Ons het begin saamwerk op verskeie projekte, het ons begin saamwerk, ons het saam gedoen ook by die GPF specifiek. En daarvan het het net gegroei. En toen ek nog sê, eerstens sê dat ons gaan nou begin in naam van die whistleblowing campaign against gender based violence, dat Philip Schroer een van die eerste mense wat gesê het, advokaat, ek is in, waar kan ek vlekjes kry? En daarvan het het dus weer gehaard word.
0: Ja, nee, dit klinkt zo flippy daar, jong. Flip is, ja, nee.
1: Hij laat zich graag onder zijn voeten groeien.
0: Ja, nee, dat is flip daar. Nou, gauw vannacht, dierbare, ik weet, je moest nog bezig met die Legal You Blow Your Whistle Against GBV campaign, hè? Je was nog steeds bezig met de aardige initiatief. Nou, hoe vordert dat nou in die eerste week waar ons mee bezig is? En dat moet natuurlijk een competitie, kan je gauw vannacht voor onze oorste gegeven dan?
1: Ja, en so basis, ons is nou, as is die eerste week in, dezelfde gauw aan vir die hele maand. Die eerste week het ons basis nou net ingekry, baie video's ingekry wat op ons sociale media is, en dit is nou van organisaties, as ons stakeholders, en bezighede wat gesê dat hulle steem saam. So dit is nou groepe wat vir ons opgeleid het, of mee aangesteerd. Ons het baie goeie respons gekry, ons het bijvoorbeeld baie, in different areas binnen die streek, en ik heb het nou de dag weer genoemd, bijvoorbeeld als ik vanaf dus naar Albertinië bijvoorbeeld, als ik kijk naar Stolbaai, heb ik nog gezegd, en samen dus in Mosselbaai, Mees, naar Plettenbergbaai, en zelfs Kalletsdorp, Lady Smith, Kalletsdorp heeft gesteld, die deel van mijn dier gestuurd, en dat is options, out options van Kalletsdorp. So ons is heel wat bezig in die streek en zelf, en obviously plaatselijk is George en Timbaleto en Pakkelsdorp, maar daar obviously samen in. So vir al die polisstaties en GPS en die bezighede, die kerke bijvoorbeeld, soos ons so noem het, die Anglican kerk in Mosselbaai, ons so met, Father Calvin Frank, toe hy nog in Pakkelsdorp was, met ons saam beginne werk, en hy is met ons in Mosselbaai, en hy het selfs met sy woord en sy passie vergeet, gender based violence, en sy hierdie Mosselbaai toe, en hulle het ook gepartner. So ons is redelijk bezig, die competitie kan ek maar nog finally sê wat het gaan wees. Ons vraag dat die luisteraars voor ons een single. Betekent dat als u als een individu alleen op de video is en u maakt voor zijn video waar u flinkje plaatst en het zegt bijvoorbeeld dat u staat in gender-based violence of bijvoorbeeld het zegt blow the whistle against gender-based violence samen met Legal You, maar u moet het doen in een baie original way, zoals het ook zegt. U moet het doen in een oorspronkelijke manier. Zo denk ik die box, het vraag voor je praat die acteurs en die kunstige mensen hier in al die areas en om te helpen. En dan is daar een prijs. En die prijs zal ons dan announce die 1 september na die veldtocht. En dat is nou een naweekweg. Een naweek buiten seizoen bij De Hoek. Zoals dat kan er die transport betalen, ons kan er die eerste betalen, maar ons kan die accommodation dan geven. Dat gaan die wener wees voor een naweek bij De Hoek. Praat die sponsor bij Legal You. En dat is waarom ons bezig is.
0: 'n naweek by die hoek, proudly sponsored by Legally. Het klink baie interessant. So ja, luister, as jy nog nie daar gewees nie, maak maar 'n plan. Jy weet nooit. Jy kan dalk wegstap met die loure daar. Nou, wat gebeur eerskomende maandag? Ek vra nou 'n klomp goed nou, maar ek weet, daar is heel wat goed wat gaan gebeur, en ek wil graag hê dat luisteraars moet hulle muis wys en uitsteek daar waar die sake gebeur. Het gaan oor beaching up. You need to be there, you know, to form part of these festivities, and you know, you might get some valuable information.
1: Ja, definitely. Ons is altijd, as jy na evenementen kom, of enige outreach, of enige awareness, al het enigszelfde informatie nodig, pak een pamphlet, luister naar die toespraak, en gaan dra dat boodschap oor aan iemand wat het wel telk nodig kan het. Het mag telk evenement. So alles in gender-based violence event, en jy het nie probleme daarmee, jy is relatively comfortable, alles is uitgesloot, beteken jy moet wegbly van enige GBV event nie. Gaan en luister, daar kan jy iets net leer, en daar kan jy dalk net daar informatie oordra aan iemand wat het wel nodig het. So maandag, wat ek van week is, as baie organisaties het gesê, dat hulle gaat het nie maandag doen, en het een vakantiedag bijvoorbeeld, werksmens en soe, maar hulle sal het dier die loop van die week of in die maand sal hulle vrouwe dag vieringe het, want dit is nog vrouwe maand en het vrouwe dag nie. So ons is bijvoorbeeld saam met die sekte forum, dit is die sekte forum van Pakkelsdorp, Polisatie, hulle het die event aan een Meden Park, en hulle support ook die Blow the Whistle en Gender Based Violence campaign saam met Legally You. So ons is saam daartoe, maar dit is die sekte forum wat onder die Pakkelsdorp Polisatie val. So hulle is maandag van 11:00 tot 3:00, as hulle langsang, as hulle in Brokeer weg, dan sê daar so'n plek in die naam van Soli, so hulle sal net langsang dit, hulle so op een openveld sal hulle weet. En dan gaat hulle daar begin met praatje sê, oor wat is gender-based violence, waarom hulp met hulle te kry, bijvoorbeeld, en wat is die rechte die voorhoud om te doen. Okay. En as het die oost, wat Legally is, is vast daar.
0: Baie interessant. Hoe laat begin hierdie verrichting, ne?
1: Hulle begin 11:00, en tot met 2:00, en dan na 2:00 dan rui die Pakkelsdorp-polisiestasies sekte commanders, soos ons weet van hulle, hulle rui dan en ons met ons saam, nie ons is die gemeenskap nie, hulle in traffic, hulle rui dan saam door die gemeenskap om met meer bewustmaking te doen oor wat is gender-based violence en ook om warm hulp te kry. So dit is waar die politie actief is nou, saam met hulle crime prevention en kick of alles ook kry, het gaat hulle sommer op complete idee wat ook klaar van hulle werk is, bietjie awareness kry.
0: Ja, nee, maar wij, dankie advokaat, ons wens jy dan alle sterkte toe vir jy in die span, dankie vir die feit dat jy saam met ons gesels vir oggend, en ek gaan jou man maar oorgee nou weer na die wasmachine en die wasgoed raak.
1: Ek het nog nie die sound gehoor in die wasmachine, raak maar so sound, was me nog die sound goed nader, slap nou baie dankie.
0: Lekker zaterdagmiddag vir jy, en alle sterkte daarvoor en toe, nee?
1: Baie dankie Sebastien, en baie dankie Leifel, dat jy weer eens inskakel en in support en wees veilig ons daar buiten kan.
0: Ja, goed gaan.
1: Dankie dan, tot ziens.
0: Tot ziens.
2: Eden Bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Bates, quality made affordable.

0: to say.
1: Ja nee, hartelijk goeiemorgen. Welkom terug dan, so 9:33. Dan wil ons ook dan sterkte toewens aan die Klaassen familie hier in Meisner. Jou dien en die kinders. Ja nee, hulle is tans bezig met die begrafenis van haar mama. Dis nou Charlene Klaassen. Vanoggend begin daar by Swembadstraat, 4 Swembadstraat, daar in Honlie. En natuurlijk die dienstleier daar was evangelist Don Donson. En dan natuurlijk ook 9 uur was het by die kerk. Sterkte daar in die familie. En vrienden sê ook baie dankie daar aan Johnny Rondganger en sy vrou. En hier neef hem verteenwoordige daar. Sterkte daar vir die familie. En ons dink aan jou en die kinders, ne? Sterkte daar.
2: And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more.

0: En nee, wat interessant, The Lee Diners. Yes, we dedicate that song to Charlene Klaassen. And you will always shine like a star. One of, very dedicated Eden FM listeners, I would say. Toegewijde luisteraars van Eden FM geweest. 24/7. Dat was ons groot vriend, Charlene Klaassen. Maar haar siel in vrede is. Nou ja, hartelijk goeiemorgen. En dan sien ek hier in George. Het lijkt voor mij naar meneer Gusi, broeder. Hartelijk goeiemorgen. Hoe gaan we met jou?
1: En goeiemorgen, Bas en goeiemorgen, luisteraars. Ja, dat is lekker om niet over te horen, te golven. Niet zo dat ik zo dat doen.
0: Oké. Nee, maar dat is recht, is goed om die stem weer te horen. Broeder, hoe gaan het met jou?
1: Ja, het gaat goed naar de kant. Die grote vader had ons als eerste gegeven, had ons dat kunnen we opmaken. Maar ja, samen met een goede kant in George. Als je moet gewoon raken in het platteland, of de grote raken. En je komt George toe eindelijk en jouw eer huis te krijgen in George en de koop is lekker.
0: Ja,
1: En dan nou te kan George niet.
0: Ja, nee. Is goed om daar stem te doen, broeder. Sterkte daar voor jou. Ik weet, je is een bezige man. Maar broeder, ik ga jou verrassen, bieke man. Ik heb hier een zaak hier zo van DJ Gustav, meneer. DJ Gustav. En zo die zaak warm maken voor mij zo voor 10 minuten, jong. Wat kunnen die mensen verwachten? Wat kunnen die mensen verwachten daar van DJ Gustav?
1: Man, als lekker voor een haakkoppertje. Ik zou het voor diegene wat... Die drill nie, die zon weer, die was wat voel. Je weet maar, allemaal die man, wat die jam, ik is wel die jam, maar hij moet een beetje aanspassen, hè.
0: Ja, die bloed warm maken, zo.
1: Ik zeg wel, die doen het figuurlijk hier, maar dat is niet zo voor die middelklaas mannen van zo. Die zijn zo van 18 af op, tot 25. Maar dat kan ik niet meer, die is wel die 50 mensen. Maar ik ook onszelf.
0: Je zei dan? Oké.
1: Ja, dat is dan, dat is wat ze. Maar ik hoop van mij, ik zeg niet het, dat is niet voor allemaal niet, maar ik zeg altijd. Iets voor alles, namelijk alles om iets.
0: Oké, zo ja, zo 10 minuten voor de uur, dan zal DJ Gustav die zaak warm maken hier op jouw stem in die hart van die paradijs. Broeder, zo ons zien uit naar die zaak toe. Ik zal zo 10 binnen die volgende 3 minuten dat voor 10 fabriek speel. Ja, het gaan zo 2 advertenties wees en net na de advertentie, dan gaan DJ Gustav die zaak warm maken. Hoe wil jullie groet DJ Gustav?
1: Ja, man, ik heb met 2 dochters goed daar in Oudsvorm. Hij is daar dan, ik zie hem vanmiddag daar zo. En dan gewoon lief, net zo op pad, ik zie hem achter, ik heb het dof. Ik moest wel niet meer op poort weer. En dan, familie allemaal daar in Toonsland. Ja, dan mensen die lang koop van mensen.
0: Yes.
1: Dan kennen we. En ik zie altijd, als ik dit niet, jullie en wat ons die dus niet.
0: Nou, as jy nou sê, broeder, as jy nou sê, lang kloof, jong, waarvan praai jy nou?
1: Ek sê lang kloof, ja, van die
0: hoed, toe af,
1: recht op
0: lang kloof. Oké. Van de rust af, recht om.
1: Recht om, ja, van recht om. Begint wel vanaf kan het drop af.
0: Oké. Van die klip af.
1: Dit is een droom, de rust. Nu en dan, hoe maar ik moet dit halen apportier.
0: Zo, als je naar die deel komt, dan ga je nu achterom, voorbij die
1: hospitaal.
0: Voorbij die hospitaal.
1: Ja, dan ga je langs op. Rechtsop. Dat is die poort, maar die poort.
0: Ja.
1: Dier naar apportier.
0: Die poortje. En draai je links.
1: En draai je en dan ga je, als je links daar dan van komt, die halen ze mee. Ik schreeuw binnenkort uit het.
0: Oké. Wie is wel alles verkoopt, maar is recht. Als recht is, Gustav, zo 10 voor. Wanneer die volgende, na die advertentiebreek, sluit ons dan aan bij DJ Gustav. Broeder, was lekker om samen met u te gezellig. Blij ingeschakeld.
1: Dankjewel.
0: Kan die wacht voor die mix niet, jong.
1: Lekker. Oudsel, ik zie je later.
0: Daar is hij. Goed gaan, broeder.
1: Bye.
2: Xey, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hulpelose families en babas te versorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Dan hierbij, dankie daar. Kom ons maak ons gereed, jy neef my lou.
4: Hi, goeiemorgen Sebastian, Cheryl van Georgie.
0: Yes, Cheryl.
4: Kijk, ek wil net een request hier in van my ma, ja. Aan dit Janvoort.
0: Ja.
4: Aan Blanco, sy mm-hmm. maar dag van niet. En ek hoop ek gaan haar sien misschien oor die naweek.
0: Ja.
4: En sy maar dan maar warm hou. En sy is soblief een song van haar speel van, wat is haar naam, die song sy naam is All I Ask. Van Adele.
0: Oké. Okay.
4: Alsjeblieft.
0: Oké, okay. Ik maak voor je zo.
4: Bye,
0: dankie. Bye, dankie.
4: Sebastian, like your music, ne?
0: Bye, dankie, Cheryl. Bye, dankie, Cheryl. Kom eens, maak ons gauw gereed daar voor... DJ Gustav. Complete cereal bowls. Meh. Nee, ons kijk ons of DJ Gustav in die handen gaan krijg gauw vinnig om vir ons die saak te hanteer daar. Broeder, binnen enkele oomblikke maak ons so, nee. Dan sê Cheryl hier vir my Adele se song, wat Cheryl soek. Cheryl, ek maak vir jou so. Ons kyk of ons All I Ask, nee, All I Ever Ask. Ek dink is All I Ever Ask, ja. Ja. Van Adele, nee. Ja, ek dink is hierdie een. Ons kyk ons, of ek hom in die hande gaan kry. Ja, nee, wat. Ja. Ek dink ek gaan hom in die hande kry vir jou, Cheryl. Ek dink is hy die. Ja, nee, wat. Cheryl, dankie vir die bel.

Dus jouw stem in de paradijs, hier is Iren FM. Goedemorgen, Baba. Welkom, lekker om samen je te kunnen keien. Hier vanuit Oudtshoorn. Dit is waar ons samen die is. En wat een plezier om vanochtend voor u hierdie derby, hierdie wedstrijden.

nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net je stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid.

0: kunt, jij draait aan nog een lint. Ik is een korrelkop, jij zal maar voor mij moet hop. Zal ik of zal ik niet, je schijt niet toe.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Dit is een voorrecht om vanavond weer met u te kan praten op Eden FM. Dit is net genade wat ons nog een geleentheid geeft om bij u aan huise te keer. En in diezelfde asem wil ik ook die fijntrapspan welkom heet op vanavondse program. Chief Jeremy van Wyk en Monnie Pietersen. Ons wil vanavond weer die geleentheid aangryp om met u te gesels oor die boek Prins Albert met die bekende titel Stories uit Lap. Ek kan onthou dat Jurika begin het om hierdie boekvoorlesing aan te bied. Ongelukkig kon sy nie daarmee voortgaan nie as gevolg van omstandighede buite beheer en daarom het ons besluit dat ek daarmee moet voortgaan tot tyd en wyl sy by eers een bietjie moet terugstaan. Liewe luisteraars van Eden FM, ons sal ongelukkig weer eens moet verwijs na die sendingstasies en die manier waarop die Engelse sendelinge dit gebruik het as regeringsreservate. Althans, so het hulle daarna verwijs. En dit sê ek sonder benadeling van rechte. Die VOC aan die ander kant het die kooi-kooi onderwerp aan koloniale reels. Daarom was hulle nie toegelaat om hulle traditionele lewe voort te sit nie. Omdat grondbesit nie vir hulle beskore was nie, en daardie was hulle gedwing om te swerf. Omdat hulle as rondlopers beskou was, moes hulle op sendingstasies ingehok word, met die doel om 'n vaste woonadres te hê. Gevolglik het hulle pasdraers geword, en jy weet van hierdie leenplase af, kon hulle die mans op hulle beurt om die blanke boere se plase werk en die vroue in die kombuise van die vroue van die eienaars. Kom ons breek van musiek met Monnie Pietersen en daarna gaan ons verder praat.

is in eenheid in Christus. En dat gelowiges, ongeag wie ook al, van watter kulturele agtergrond, dat gelowiges die geleentheid het om as een saam te wees in geloof en nie van mekaar geskei moet word op grond van politieke beleid nie. Kom ons praat volgende week verder oor hierdie raad van kerke en die verklaring van apartheid tot 'n ketterij en in al hierdie aspekte van kerk en staat en geloof, waar het inheemse mense ingepas? Daarin dat het begin het by die stichting van sendingstasies en die kerstening van inheemse mense. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly geseend, liewe luisteraars. En bly gesond. Tot volgende week. Goeie nacht.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.